0: 96 op 0.
1: Daar is hij.
0: Hier zijn.
1: B26
0: 10 West at the 217.2 with Mike 55647 on a white Chevy pickup.